zomer. Later. Verstart in zijn zoemen. En te midden de venkel en de lage lavendel. Wordt de korte kreet van de verrukking een kil. En noordelijk. Moeilijk te omschrijven begrip. Jij. Jij mijn gevleugelde een ver. Een vaag visioen. Buiten in de tuin. Staat een stoel te branden en van op het terras blozend en blazend zal ik bij dageraad de vlammen doven en meteen ook de warme zwarte waaier die sist en smeult.

loop en de alcohol. En uit de 40 me vermuwen van mijn parmantig paleis.

En al ben ik alles vergeten van de vreugde, toch voel ik me gelukkig als in het bijzijn van een vrouw.